Amerika is hij een absolute ster. Hij is niet alleen zanger, maar ook danser, presentator en acteur. Zijn grootste ambitie is nu nog even de Verenigde Staten, Europa en de Oost-Europese landen veroveren. Nou ja, kleine moeite lijkt me. En je weet nooit wat er na vanavond kan gebeuren. Hij komt uit Chili, dat weet u. Hij zingt het nummer Amame, oftewel Hou van mij. Hier is Luis Jara.